0: de hoogste tijden van aantonen waar pop en rockmuziek voor gebruikt worden.
1: This is Jan Turkenberg on Sheena's Jungle on WFMU.
2: Dat is beter.
3: Weer is iets anders dan een parende salamander.

0: WFMU.
1: Nee, niet tralen! Nog een wijsje, desnoods maar met een verhaaltje. De moraal.

0: Yes, we have no mountains.
1: They blazen.
2: Dat was maar één troost in de jaren 80 voor mij. Hash, heerlijk.
3: Ja, daar kun je de hele kamer mee behangen.
2: Zalig.
4: Hoor ik dat goed zo?
5: Superschoon en dromen.
2: Daarna mag ik verdampen als een wolk.
6: The In Crowd and People Know from 1965 and Afflict. Or is it Afflict? Brothers Grey Mass from 1987. More recently, although already 23 years ago, Beef and Richmond. This is still Yes, We Have No Mountains with Dutch pop, rock, blues, punk, new wave, and whatnot on Sheena's Jungle Room WFMU.

0: Yes, we have no budget.
1: En we zijn gewoon heel dom bezig.
2: Zowel in mono als in stereo afspeelbaar.

0: You are listening to Jan Turkelbak.
1: Dat begrijpt niemand.
2: Yes, we have no mountains.
3: Maar het heeft in ieder geval wel een eigen geluid.
4: Ja, hallo Jan!